alles getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor bly. So ek sal

Danke, danke, Nandi. Ja, en Nandi is nogal bezig, die is daar weer. Ja, en ik heb vaak gezegd, als hij nou weer komt keren, moet hij zijn sessie aanbrengen.

slaat. Jij is mijn zijderkruis, mijn rots en die stormzee. Karoeveldse mooiste blom, Karahari's eerste regen.

As a yesterday's man, nou toe nou, nou ja. Ach kom, ons gaan maak een draaikie by so'n bietjie lekker ander lekker. Nee, hierdie ochend het ek hem nou lekker die mekaar muziek, mense. Oeh, Mix Girl, se Moses, alle gaarkies is die Afrikaanse woord. En iets van alles, rarig, hoor nou net die ene.

kom sny hulle so kort af. My tydjie is om, maar ek het nog een paar lekker stukkies musiek wat ek graag wil speel. En hierdie ene kom ons hoor hoe klink hy.

Vrienden, ons om my om te groet, maar die muziek gaan nie groet nie. Ek gaan nog vir julle bezig hou tot so die volgende half uur. So julle moet een lekker Saterdag hê. Geniet die muziek wat ek vir julle bring nog vir die volgende half uur. En julle moet mooi bly. Dankie!

di Blaupunkt, ze volgen tot boe. En als leester verelders geen koers doe. En die hoop brein al die vrede mijlen, sta

0: bij zwak op, leer die mooiste, mooiste zeer. De Sairitijn van Eden, direct aan ons gegeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Ludwig City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Als een munt in veel stref, heet mijn ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, heet mijn asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.
0: Ik geef van jou

ja luisteraars, ek speel vir julle nog een Emerentia Tango, maar hierdie keer is dit gedoen deur Rudy Jooste en Gerard Meyer, natuurlijk ook een oom Jan Brits nommerkie, geniet hom!

Ach, prachtige nommerkie daar, so Neil Estreisen. Hoe is die sequela uit die jaar 2006 uit? Prachtige nommerkie daar, eie composisie natuurlijk, daar van Neil Estreisen. Nou ja, dit is so, net so diskant half acht, en ek het nog so half uur oor van my boeremusieke, maar dit is lekker. Nou ja, kom ons luister na die korrelkoppe, wat natuurlijk vir ons een Hannes Koeman nommer doen, daar in die jaar 2018 uit, die Groot Draai se Tees, prachtig nommer. Geniet om...

0: Jy luister na Jimmy op Gaan Groot Radio.
1: So eie aan ons taal, soos ouma beskuit, rooibos, boeremuziek.
0: Jy luister na Jimmy op Gaan Groot Radio.
1: So eie aan ons taal, soos ouma beskuit,

Oh, mooi daar gedoen. Die Swartter se tees uit die jaar 2017 deur die Kaniwaris Dansorkes. Dit is so 10 minute voor 8. Kom ons luister na oom Jan Brits met Verlief op jou.

0: sto. Og stjæle bottles op i tafelen, sagde din. Og sin i folkene stop, læg net så stegila. Og Jan sagde,
1: Owens, jeg blev i altid omfald.
0: Og seres regels is mos hier, og sal jou optel. En mijn leven was ik toch nog nooit zo dronk nie. Is net een wonderwerk, ik was nie en nie dronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

Hello, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: Vertrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy doem nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
2: Hey, Tommy. Kom ons vat een bieke. Gee my nog een bieke. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bieke vas.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bikkie vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Scully sal jou bederf.

0: Owen Susak, Blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Waarin een bikkie grijzer, ze staat die tijd. Ons wordt een bikkie wijzer. Ik ze getuie van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Boys, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.